0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

ik even met je praten. Ga zitten nu en luister naar me. Begint jezelf weer kwijt te raken. En ze vragen naar je, en ze vragen naar je. Jij bent mij naar bij de top nu. Maar de koffer die je draagt wordt zwaarder.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur. Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS Journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
3: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons. Unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
2: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Primeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
4: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
2: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang in de regio. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht. Tussen Hintham en Kerkdriel, 7 kilometer, 10 minuten. Ook de A29 naar Rotterdam staat erbij. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland, 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De asielopvang in Oorschot blijft als het aan het COA ligt open tot mei 2029. Dat is 2 jaar langer dan de huidige afspraak. Die optie om te verlengen is daarin wel opgenomen. Maar de gemeente Oorschot wil eerst overleggen met omwonenden voor ze een besluit nemen. Die gesprekken worden nog deze maand gehouden en dan is er volgende maand een werkbezoek voor de knoop wordt doorgehakt. Het probleem met de koffers van de reizigers bij Ryanair is nog steeds niet opgelost. Woensdag zijn 6 vluchten vanuit Eindhoven zonder koffers vertrokken en het nazenden gebeurt niet of nauwelijks. Als het wel gebeurt, krijgen reizigers niet de juiste gegevens om hun koffer op te halen op het vliegveld. Bij een enkeling lukte het wel, niet hoe het hoort te gaan, maar door te blijven zeuren bij de balie. Een grote hoeveelheid lachgas werd zaterdagavond laat ontdekt in 2 auto's in Eindhoven. Iemand belde de politie dat er een lading werd overgezet van de ene auto naar de andere auto. Een van de verdachten rende weg, maar werd wel gepakt. Dat gebeurde in de generale buurt, net als 2 andere verdachten. Het waren 3 mannen van 19, 21 en 22 jaar. Piet Moeskops is verkozen tot Veldhovense ondernemer van het jaar. Samen met zijn vrouw runt hij een bakkerij die al 5 generaties in de familie is. Volgens de jury is het vooral bijzonder hoe een ambachtelijk bedrijf zo succesvol blijft. Maar ook het maatschappelijk hart wordt gewaardeerd, omdat ze bijvoorbeeld de voedselbank steunen. De bakkerij is een van de oudste familiebedrijven in Veldhoven. En na de door PSV gewonnen wedstrijd tegen Ajax ging het vooral over Ruben van Bommel en zijn overtreding op Aaron Bouwman. Experts vonden het een duidelijke rode kaart, maar Van Bommel kreeg geel. Trainer Peter Bos vond die beslissing meer dan prima. Die zei dat dit voetbal is en dat Van Bommel vooral zo moet doorgaan. Bouwman is weken uitgeschakeld met onder meer een gekneusde long. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtsveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtsveen.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Door Almegens met het NOS Journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
9: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sarah Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
8: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
10: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
8: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits komt verder en verder op gang in de regio. Het is wat drukker aan het worden. Bijvoorbeeld nog steeds op de A2 bij Eindhoven vanuit het zuiden. File voor knooppunt De Hocht. Een kwartier ongeveer door een eerder ongeluk. De weg is daar weer vrij. Wel een ander ongeluk op de N2 vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven 20 minuten. Je hebt 4 kilometer vertraging. Verder nog andere zaken, zo ook de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en knooppunt Ridderkerk een kwartier. Een file van bijna 15 kilometer. En tot zover de...
12: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
13: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
14: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
15: Waar moet ik dan naartoe?
14: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
15: Hoe maak ik een afspraak?
14: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
15: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
14: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
16: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De asielopvang in Oorschot blijft als het aan het COA ligt open tot mei 2029. Dat is 2 jaar langer dan de huidige afspraak. Die optie om te verlengen is daarin wel opgenomen. Maar de gemeente Oorschot wil eerst overleggen met omwonenden voor ze een besluit nemen. Die gesprekken worden nog deze maand gehouden en dan is er volgende maand een werkbezoek voor de knoop wordt doorgehakt. Het probleem met de koffers van de reizigers bij Ryanair is nog steeds niet opgelost. Woensdag zijn 6 vluchten vanuit Eindhoven zonder koffers vertrokken en het nazenden gebeurt niet of nauwelijks. Als het wel gebeurt, krijgen reizigers niet de juiste gegevens om hun koffer op te halen op het vliegveld. Bij een enkeling lukte het wel, niet hoe het hoort te gaan, maar door te blijven zeuren bij de balie. Een grote hoeveelheid lachgas werd zaterdagavond laat ontdekt in 2 auto's in Eindhoven. Iemand belde de politie dat er een lading werd overgezet van de ene auto naar de andere auto. Een van de verdachten rende weg, maar werd wel gepakt. Dat gebeurde in de generale buurt, net als 2 andere verdachten. Het waren 3 mannen van 19, 21 en 22 jaar. Piet Moeskops is verkozen tot Veldhovense ondernemer van het jaar. Samen met zijn vrouw runt hij een bakkerij die al 5 generaties in de familie is. Volgens de jury is het vooral bijzonder hoe een ambachtelijk bedrijf zo succesvol blijft. Maar ook het maatschappelijk hart wordt gewaardeerd, omdat ze bijvoorbeeld de voedselbank steunen. De bakkerij is een van de oudste familiebedrijven in Veldhoven. En na de door PSV gewonnen wedstrijd tegen Ajax ging het vooral over Ruben van Bommel en zijn overtreding op Aaron Bouwman. Experts vonden het een duidelijke rode kaart, maar Van Bommel kreeg geel. Trainer Peter Bos vond die beslissing meer dan prima. Die zei dat dit voetbal is en dat Van Bommel vooral zo moet doorgaan. Bouwman is weken uitgeschakeld met onder meer een gekneusde long. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere langs de A2 richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en Kerkdriel. 4 kilometer, 10 minuten extra. Dan bergingswerk bij Eindhoven na een ongeluk op de N2 vanuit Maastricht gezien. Tussen Knoopend Leenderheide en Veldhoven heb je ongeveer 1,5 uur extra. En ook nog andere files, zoals op de N261 Waalwijk-Tilburg. Vanaf Kaatsheuvel tot aan Tilburg-Noord, 3 kilometer en bijna 10 minuten. En tot zover.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 9 uur.
6: Door Almeegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
7: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen, oftewel tankers.
6: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
8: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
6: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het drukste moment van deze ochtendspits ligt achter ons. Maar er zijn nog wel een paar plekken die opvallen. Het zijn vooral dagelijkse files. Onder andere nog op de A59 naar Den Bosch. Tussen Tussen en Vlijmen ongeveer 10 minuten. Ook de A270 Helmond-Eindhoven staat file voor Eindhoven zelf. 3 kilometer en 10 minuten. En tenslotte nog de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover.
10: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
11: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep op de zumba of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan de deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
12: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
13: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
12: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De asielopvang in Oorschot blijft, als het aan het COA ligt, open tot mei 2029. Dat is 2 jaar langer dan de huidige afspraak. Die optie om te verlengen is daarin wel opgenomen. Maar de gemeente Oorschot wil eerst overleggen met omwonenden voor ze een besluit nemen. Die gesprekken worden nog deze maand gehouden en dan is er volgende maand een werkbezoek voor de knoop wordt doorgehakt. Het probleem met de koffers van reizigers bij Ryanair is nog steeds niet opgelost. Woensdag zijn 6 vluchten vanuit Eindhoven zonder koffers vertrokken en het nazenden gebeurt niet of nauwelijks. Als het wel gebeurt, krijgen reizigers niet de juiste gegevens om hun koffer op te halen op het vliegveld. Bij een enkeling lukte het wel, niet hoe het hoort te gaan, maar door te blijven zeuren bij de balie. Een grote hoeveelheid lachgas werd zaterdagavond laat ontdekt in 2 auto's in Eindhoven. Iemand belde de politie dat er een lading werd overgezet van de ene auto naar de andere auto. Een van de verdachten rende weg, maar werd wel gepakt. Dat gebeurde in de generale buurt, net als 2 andere verdachten. Het waren 3 mannen van 19, 21 en 22 jaar. Piet Moeskops is verkozen tot Veldhovense ondernemer van het jaar. Samen met zijn vrouw runt hij een bakkerij die al 5 generaties in de familie is. Volgens de jury is het vooral bijzonder hoe een ambachtelijk bedrijf zo succesvol blijft. Maar ook het maatschappelijk hart wordt gewaardeerd, omdat ze bijvoorbeeld de voedselbank steunen. De bakkerij is een van de oudste familiebedrijven in Veldhoven. En na de door PSV gewonnen wedstrijd tegen Ajax ging het vooral over Ruben van Bommel en zijn overtreding op Aaron Bouwman. Experts vonden het een duidelijke rode kaart, maar van Bommel kreeg geel. Trainer Peter Bos vond die beslissing meer dan prima. Die zei dat dit voetbal is en dat van Bommel vooral zo moet doorgaan. Bouwman is weken uitgeschakeld met onder meer een gekneusde long. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: solo.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 10 uur.
7: Dorold Meegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
8: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen, oftewel tankers.
7: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
9: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
7: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
11: Waar moet ik dan naartoe?
10: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
11: Hoe maak ik een afspraak?
10: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
11: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
10: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
12: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De asielopvang in Oorschot blijft, als het aan het COA ligt, open tot mei 2029. Dat is 2 jaar langer dan de huidige afspraak. Die optie om te verlengen is daarin wel opgenomen. Maar de gemeente Oorschot wil eerst overleggen met omwonenden voor ze een besluit nemen. Die gesprekken worden nog deze maand gehouden en dan is er volgende maand een werkbezoek voor de knoop wordt doorgehakt. Het probleem met de koffers van reizigers bij Ryanair is nog steeds niet opgelost. Woensdag zijn 6 vluchten vanuit Eindhoven zonder koffers vertrokken en het nazenden gebeurt niet of nauwelijks. Als het wel gebeurt, krijgen reizigers niet de juiste gegevens om hun koffer op te halen op het vliegveld. Bij een enkeling lukte het wel, niet hoe het hoort te gaan, maar door te blijven zeuren bij de balie. Een grote hoeveelheid lachgas werd zaterdagavond laat ontdekt in 2 auto's in Eindhoven. Iemand belde de politie dat er een lading werd overgezet van de ene auto naar de andere auto. Een van de verdachten rende weg, maar werd wel gepakt. Dat gebeurde in de generale buurt, net als 2 andere verdachten. Het waren 3 mannen van 19, 21 en 22 jaar. Piet Moeskops is verkozen tot Veldhovense ondernemer van het jaar. Samen met zijn vrouw runt hij een bakkerij die al 5 generaties in de familie is. Volgens de jury is het vooral bijzonder hoe een ambachtelijk bedrijf zo succesvol blijft. Maar ook het maatschappelijk hart wordt gewaardeerd, omdat ze bijvoorbeeld de voedselbank steunen. De bakkerij is een van de oudste familiebedrijven in Veldhoven. En na de door PSV gewonnen wedstrijd tegen Ajax ging het vooral over Ruben van Bommel en zijn overtreding op Aaron Bouwman. Experts vonden het een duidelijke rode kaart, maar van Bommel kreeg geel. Trainer Peter Bos vond die beslissing meer dan prima. Die zei dat dit voetbal is en dat van Bommel vooral zo moet doorgaan. Bouwman is weken uitgeschakeld met onder meer een gekneusde long. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 11 uur.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet, heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijke explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en de afrit Zomeren staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hans Verstraeten Hoveniers.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De asielopvang in Oorschot blijft als het aan het COA ligt open tot mei 2029. Dat is 2 jaar langer dan de huidige afspraak. Die optie om te verlengen is daarin wel opgenomen. Maar de gemeente Oorschot wil eerst overleggen met omwonenden voor ze een besluit nemen. Die gesprekken worden nog deze maand gehouden en dan is er volgende maand een werkbezoek voor de knoop wordt doorgehakt. Het probleem met de koffers van de reizigers bij Ryanair is nog steeds niet opgelost. Woensdag zijn 6 vluchten vanuit Eindhoven zonder koffers vertrokken en het nazenden gebeurt niet of nauwelijks. Als het wel gebeurt, krijgen reizigers niet de juiste gegevens om hun koffer op te halen op het vliegveld. Bij een enkeling lukte het wel, niet hoe het hoort te gaan, maar door te blijven zeuren bij de balie. Een grote hoeveelheid lachgas werd zaterdagavond laat ontdekt in 2 auto's in Eindhoven. Iemand belde de politie dat er een lading werd overgezet van de ene auto naar de andere auto. Een van de verdachten rende weg, maar werd wel gepakt. Dat gebeurde in de generale buurt, net als 2 andere verdachten. Het waren 3 mannen van 19, 21 en 22 jaar. Piet Moeskops is verkozen tot Veldhovense ondernemer van het jaar. Samen met zijn vrouw runt hij een bakkerij die al 5 generaties in de familie is. Volgens de jury is het vooral bijzonder hoe een ambachtelijk bedrijf zo succesvol blijft. Maar ook het maatschappelijk hart wordt gewaardeerd, omdat ze bijvoorbeeld de voedselbank steunen. De bakkerij is een van de oudste familiebedrijven in Veldhoven. En na de door PSV gewonnen wedstrijd tegen Ajax ging het vooral over Ruben van Bommel en zijn overtreding op Aaron Bouwman. Experts vonden het een duidelijke rode kaart, maar van Bommel kreeg geel. Trainer Peter Bos vond die beslissing meer dan prima. Die zei dat dit voetbal is en dat van Bommel vooral zo moet doorgaan. Bouwman is weken uitgeschakeld met onder meer een gekneusde long. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A67 richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten tijdsverlies. En grenscontroles op de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveen.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst. Want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letchert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren doe je er 10 minuten langer over. En op onthoud door grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je 25 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die een huurhuis zoeken worden in Eindhoven steeds vaker opgelicht. De politie waarschuwt voor advertenties met prijzen die te mooi lijken om waar te zijn. En dat is het vaak ook. Er wordt ook vaak een bedrag gevraagd als voorschot voor je kan komen kijken. Op de afgesproken tijd voor een bezichtiging blijkt het huis dan niet te bestaan en contact met de oplichter krijg je dan ook niet meer. Het COC start in Eindhoven met taalkursussen voor queer mensen die uit het buitenland komen. Die groep mensen krijgt vaak negatieve reacties als ze meer over zichzelf moeten vertellen. Door een speciaal taalklasje te beginnen moet die drempel worden weggenomen. Het is voorlopig nog een proef, maar als het een succes wordt, bekijkt het COC of ze de taalkursus vaker kunnen geven. Het COA wil de asielopvang in Oorschot nog 2 jaar langer openhouden dan nu is afgesproken, tot mei 2029. Het contract loopt volgend jaar af en er is een optie voor 2 jaar extra. Maar daar moet de gemeente ook mee akkoord gaan. Daarom worden er gesprekken gehouden met omwonenden en komt er volgende maand een werkbezoek met ambtenaren. Daarna wordt een besluit genomen. In de Eindhovense Generalenbuurt zijn zaterdagavond 3 mannen opgepakt die handelden in lachgas. Het gaat om mannen van 19, 21 en 22 jaar. Een van hen probeerde nog te vluchten, maar dat mislukte. De mannen werden betrapt toen een voorbijganger alarm sloeg. Die zag een verdachte handeling gebeuren. In 2 auto's werd daarna een grote voorraad lachgas gevonden. En Henk Petersen uit Veldhoven was gisteren een hele gelukkige winnaar in het tv-programma Miljoenenjacht op SBS6. Hij werd willekeurig gekozen uit het publiek om een spel te spelen. Daarna kon hij kiezen om door te spelen of de prijs te houden. Hij koos het laatste, maar werd daarna nog een keer willekeurig gekozen om mee te doen. Dat gebeurde nooit eerder, bleek uit de reactie van Linda de Mol. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 1 uur.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En oponthoud door grenscontroles op de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
9: Dat is makkelijk. badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw. Inspiratie aan jouw voordeur.
10: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die een huurhuis zoeken worden in Eindhoven steeds vaker opgelicht. De politie waarschuwt voor advertenties met prijzen die te mooi lijken om waar te zijn. En dat is het vaak ook. Er wordt ook vaak een bedrag gevraagd als voorschot voor je kan komen kijken. Op de afgesproken tijd voor een bezichtiging blijkt het huis dan niet te bestaan en contact met de oplichter krijg je dan ook niet meer. Het COC start in Eindhoven met taalkursussen voor queer mensen die uit het buitenland komen. Die groep mensen krijgt vaak negatieve reacties als ze meer over zichzelf moeten vertellen. Door een speciaal taalklasje te beginnen moet die drempel worden weggenomen. Het is voorlopig nog een proef, maar als het een succes wordt, bekijkt het COC of ze de taalkursus vaker kunnen geven. Het COA wil de asielopvang in Oorschot nog 2 jaar langer openhouden dan nu is afgesproken, tot mei 2029. Het contract loopt volgend jaar af en er is een optie voor 2 jaar extra. Maar daar moet de gemeente ook mee akkoord gaan. Daarom worden er gesprekken gehouden met omwonenden en komt er volgende maand een werkbezoek met ambtenaren. Daarna wordt een besluit genomen. In de Eindhovense Generalenbuurt zijn zaterdagavond 3 mannen opgepakt die handelden in lachgas. Het gaat om mannen van 19, 21 en 22 jaar. Een van hen probeerde nog te vluchten, maar dat mislukte. De mannen werden betrapt toen een voorbijganger alarm sloeg. Die zag een verdachte handeling gebeuren. In 2 auto's werd daarna een grote voorraad lachgas gevonden. En Henk Petersen uit Veldhoven was gisteren een hele gelukkige winnaar in het tv-programma Miljoenenjacht op SBS6. Hij werd willekeurig gekozen uit het publiek om een spel te spelen. Daarna kon hij kiezen om door te spelen of de prijs te houden. Hij koos het laatste, maar werd daarna nog een keer willekeurig gekozen om mee te doen. Dat gebeurde nooit eerder, bleek uit de reactie van Linda de Mol. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB op de A.

0: A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Kruiningen en Rilland duurt 10 minuten langer over. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
5: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 2 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding, maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Lederheide en knooppunt Waterdorp staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan naar de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Ierseke en Rilland staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt De Baars staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900-1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die een huurhuis zoeken worden in Eindhoven steeds vaker opgelicht. De politie waarschuwt voor advertenties met prijzen die te mooi lijken om waar te zijn. En dat is het vaak ook. Er wordt ook vaak een bedrag gevraagd als voorschot voor je kan komen kijken. Op de afgesproken tijd voor een bezichtiging blijkt het huis dan niet te bestaan en contact met de oplichter krijg je dan ook niet meer. Het COC start in Eindhoven met taalkursussen voor queer mensen die uit het buitenland komen. Die groep mensen krijgt vaak negatieve reacties als ze meer over zichzelf moeten vertellen. Door een speciaal taalklasje te beginnen moet die drempel worden weggenomen. Het is voorlopig nog een proef, maar als het een succes wordt, bekijkt het COC of ze de taalkursus vaker kunnen geven. Het COA wil de asielopvang in Oorschot nog 2 jaar langer openhouden dan nu is afgesproken, tot mei 2029. Het contract loopt volgend jaar af en er is een optie voor 2 jaar extra. Maar daar moet de gemeente ook mee akkoord gaan. Daarom worden er gesprekken gehouden met omwonenden en komt er volgende maand een werkbezoek met ambtenaren. Daarna wordt een besluit genomen. In de Eindhovense Generalenbuurt zijn zaterdagavond 3 mannen opgepakt die handelden in lachgas. Het gaat om mannen van 19, 21 en 22 jaar. Een van hen probeerde nog te vluchten, maar dat mislukte. De mannen werden betrapt toen een voorbijganger alarm sloeg. Die zag een verdachte handeling gebeuren. In 2 auto's werd daarna een grote voorraad lachgas gevonden. En Henk Petersen uit Veldhoven was gisteren een hele gelukkige winnaar in het tv-programma Miljoenenjacht op SBS6. Hij werd willekeurig gekozen uit het publiek om een spel te spelen. Daarna kon hij kiezen om door te spelen of de prijs te houden. Hij koos het laatste, maar werd daarna nog een keer willekeurig gekozen om mee te doen. Dat gebeurde nooit eerder, bleek uit de reactie van Linda de Mol. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment staan er files in het zuiden, onder andere op de A16, België richting Breda. Tussen de grens en knooppunt Galder rijdt het langzaam, 3 kilometer met 15 minuten oponthoud. Nog een file op de A16 richting Rotterdam en wel bij de Moerdijkbrug. Tussen de Moerdijkbrug en Afrit Dordrecht Centrum doe je er 10 tot 15 minuten langer over. Dan staat er nog een kapotte auto op de A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. En dat betekent tussen Afrit Eerste en Rilland file rijden. De rechterrijstrook is weer dicht en je doet er 20 minuten langer over. Verreweg de meeste vertraging op dit moment op de N57, Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg Noord en Zeroskerken is je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 3:00.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaal-rechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. De Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. file rijden geblazen op onder andere de A16 Antwerpen richting Breda. Tussen Meer en knooppunt Galder sta je 5 minuten in de file door een ongeluk. Ook op de A58 is het druk, Vlissingenbergen op Zoom. Daar sta je tussen afrit Ierseke en Rilland in de file. Het komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht. Je doet er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeer.
9: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
10: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
9: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
12: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
13: Waar moet ik dan naartoe?
12: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
13: Hoe maak ik een afspraak?
12: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
13: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
12: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.

0: headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Mensen die een huurhuis zoeken worden in Eindhoven steeds vaker opgelicht. De politie waarschuwt voor advertenties met prijzen die te mooi lijken om waar te zijn. En dat is het vaak ook. Er wordt ook vaak een bedrag gevraagd als voorschot voor je kan komen kijken. Op de afgesproken tijd voor een bezichtiging blijkt het huis dan niet te bestaan en contact met de oplichter krijg je dan ook niet meer. Het COC start in Eindhoven met taalkursussen voor queer mensen die uit het buitenland komen. Die groep mensen krijgt vaak negatieve reacties als ze meer over zichzelf moeten vertellen. Door een speciaal taalklasje te beginnen moet die drempel worden weggenomen. Het is voorlopig nog een proef, maar als het een succes wordt, bekijkt het COC of ze de taalkursus vaker kunnen geven. Het COA wil de asielopvang in Oorschot nog 2 jaar langer openhouden dan nu is afgesproken, tot mei 2029. Het contract loopt volgend jaar af en er is een optie voor 2 jaar extra. Maar daar moet de gemeente ook mee akkoord gaan. Daarom worden er gesprekken gehouden met omwonenden en komt er volgende maand een werkbezoek met ambtenaren. Daarna wordt een besluit genomen. In de Eindhovense Generalenbuurt zijn zaterdagavond 3 mannen opgepakt die handelden in lachgas. Het gaat om mannen van 19, 21 en 22 jaar. Een van hen probeerde nog te vluchten, maar dat mislukte. De mannen werden betrapt toen een voorbijganger alarm sloeg. Die zag een verdachte handeling gebeuren. In 2 auto's werd daarna een grote voorraad lachgas gevonden. En Henk Petersen uit Veldhoven was gisteren een hele gelukkige winnaar in het tv-programma Miljoenenjacht op SBS6. Hij werd willekeurig gekozen uit het publiek om een spel te spelen. Daarna kon hij kiezen om door te spelen of de prijs te houden. Hij koos het laatste, maar werd daarna nog een keer willekeurig gekozen om mee te doen. Dat gebeurde nooit eerder, bleek uit de reactie van Linda de Mol. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment op een enkele

0: Breda, tussen de grens en knooppunt Galder. Tot slot nog de A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Je hebt 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Rilland en knooppunt Markiezaat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Bye-bye.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 4 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Mijn
9: naam is Rijnbaar Mons van de ANWB. Langzaam maar zeker begint de spits. Er staat nu 60 kilometer in totaal in de regio. Onder andere op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Vanuit de grens richting Bergen op Zoom-Zuid tref je 9 kilometer aan langzaam bijna het verkeer met 10 minuten oponthoud. Op de A58 Tilburg-Breda is een ongeluk gebeurd en daarom is de linkerrijstrook dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. Je doet er 20 minuten langer over. Verder een kwartier vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en knooppunt het Vonderen. En tot slot nog een ongeluk op de N2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Meerhoven-Zuid en knooppunt Batadorp betekent dat 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
13: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
14: Waar moet ik dan naartoe?
13: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
14: Hoe maak ik een afspraak?
13: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
14: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
13: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Gelder op Meerlo moet flink bezuinigen en denkt te weten hoe dat kan. Het is nodig omdat er de komende jaren minder geld komt van het Rijk. In totaal moet er 4 miljoen bezuinigd worden. Dat kan door te snijden in uitgaven, zoals bezuinigen op onderhoud van openbare ruimte. Maar ook door het verhogen van bijvoorbeeld de parkeertarieven of toeristenbelasting. Er moet nog een besluit worden genomen. De stationspiano op Eindhoven Centraal is vernield. Hij ligt op zijn kant en is kapot. NS weet nog niet wie het gedaan heeft, maar gaat wel aangifte doen. Er hangen camera's in de stationshal, maar de beelden moeten nog bekeken worden. De piano kwam 7 jaar geleden naar Eindhoven. In de tussentijd moest er ook al een keer een nieuwe komen, na de coronarellen in 2021. Alle 8 de winkels van bakkerij Het Bakkertje uit Helmond blijven voorlopig dicht na een brand. Ook de winkels in Heze, Geldrop en Meerlo. De brand was donderdag bij de hoofdbakkerij en niet in de winkels zelf, maar die kunnen niet meer worden bevoorraad. Bakkerij Het Bakkertje kan nog niet zeggen hoe lang de winkels dicht blijven. De meterkast is zwaar beschadigd en moet vernieuwd worden. Let op als je een huurwoning of kamer krijgt aangeboden, zegt de politie. Oplichters zijn steeds vaker actief op de huurmarkt. In Eindhoven gebeurt het steeds meer. Vaak is een hele aantrekkelijke huurprijs al een teken dat er iets niet klopt. Als er wordt gevraagd om iets te betalen nog voor je kan kijken, moet je er helemaal niet op reageren, zegt de politie. Vaak bestaat het huurhuis niet eens. En in de hal van vliegbasis Eindhoven komt een bijzonder kunstwerk te hangen. Dat wordt gemaakt door Studio Giftig uit Veldhoven. Het werk heeft als thema afscheid nemen. Iets wat militairen vaak moeten doen voor ze op uitzending gaan. Omdat het op de militaire vliegbasis komt, is het normaal alleen te zien voor militairen. Maar volgende maand kan iedereen naar het kunstwerk komen kijken. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden. En ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
6: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 5:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baarman van de ANWB. De spits is begonnen. Er staat nu ruim 140 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht betekent dat 25 minuten extra reistijd. Het is ook druk op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Rilland en Knooppunt Markiezaad kun je er een kwartier bij optellen. En ook op de N2 Eindhoven richting Maastricht heb je een kwartier vertraging tussen afrit High Tech Campus en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
9: Waar moet ik dan naartoe?
0: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
9: Hoe maak ik een afspraak?
0: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
9: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
0: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
10: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Gelder op Meerlo moet flink bezuinigen en denkt te weten hoe dat kan. Het is nodig omdat er de komende jaren minder geld komt van het Rijk. In totaal moet er 4 miljoen bezuinigd worden. Dat kan door te snijden in uitgaven, zoals bezuinigen op onderhoud van openbare ruimte. Maar ook door het verhogen van bijvoorbeeld de parkeertarieven of toeristenbelasting. Er moet nog een besluit worden genomen. De stationspiano op Eindhoven Centraal is vernield. Hij ligt op zijn kant en is kapot. NS weet nog niet wie het gedaan heeft, maar gaat wel aangifte doen. Er hangen camera's in de stationshal, maar de beelden moeten nog bekeken worden. De piano kwam 7 jaar geleden naar Eindhoven. In de tussentijd moest er ook al een keer een nieuwe komen, na de coronarellen in 2021. Alle 8 de winkels van bakkerij Het Bakkertje uit Helmond blijven voorlopig dicht na een brand. Ook de winkels in Heze, Geldrop en Meerlo. De brand was donderdag bij de hoofdbakkerij en niet in de winkels zelf, maar die kunnen niet meer worden bevoorraad. Bakkerij Het Bakkertje kan nog niet zeggen hoe lang de winkels dicht blijven. De meterkast is zwaar beschadigd en moet vernieuwd worden. Let op als je een huurwoning of kamer krijgt aangeboden, zegt de politie. Oplichters zijn steeds vaker actief op de huurmarkt. In Eindhoven gebeurt het steeds meer. Vaak is een hele aantrekkelijke huurprijs al een teken dat er iets niet klopt. Als er wordt gevraagd om iets te betalen nog voor je kan kijken, moet je er helemaal niet op reageren, zegt de politie. Vaak bestaat het huurhuis niet eens. En in de hal van vliegbasis Eindhoven komt een bijzonder kunstwerk te hangen. Dat wordt gemaakt door Studio Giftig uit Veldhoven. Het werk heeft als thema afscheid nemen, iets wat militairen vaak moeten doen voor ze op uitzending gaan. Omdat het op de militaire vliegbasis komt, is het normaal alleen te zien voor militairen. Maar volgende maand kan iedereen naar het kunstwerk komen kijken. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baarman van de ANWB. Files in het zuiden op de A2 bijvoorbeeld. Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel rijdt het langzaam over 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A16 richting Rotterdam. Vanuit Breda rijd je tussen Zevenbergse Hoek en afrit Dordrecht Centrum de file in. 11 kilometer met een kwartier oponthoud dus. Dan nog de langste vertraging op dit moment, de A27 richting Gorinchem. Daar is tussen Geertruidenberg en Gorinchem een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging meer dan een uur. Ook op de A58 richting Eindhoven rijd je de file in tussen Moergestel en knooppunt Batendorp. 8 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 6 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vielen op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Betekent dat 20 minuten oponthoud. Ook op de A16 richting Rotterdam sta je in de file. Vanuit Breda tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. Het rijdt daar langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de A27 richting Breda. Daar is vanuit Utrecht een ongeluk gebeurd tussen Lexmond en Werkendam. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met meer dan een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht en die blijft naar waarschijnlijkheid nog even dicht, want er is ook schade aan het wegmeubilair. Verder nog file op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en afrit Heusen doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Gelder op Mierlo moet flink bezuinigen en denkt te weten hoe dat kan. Het is nodig omdat er de komende jaren minder geld komt van het Rijk. In totaal moet er 4 miljoen bezuinigd worden. Dat kan door te snijden in uitgaven, zoals bezuinigen op onderhoud van openbare ruimte. Maar ook door het verhogen van bijvoorbeeld de parkeertarieven of toeristenbelasting. Er moet nog een besluit worden genomen. De stationspiano op Eindhoven Centraal is vernield. Hij ligt op zijn kant en is kapot. NS weet nog niet wie het gedaan heeft, maar gaat wel aangifte doen. Er hangen camera's in de stationshal, maar de beelden moeten nog bekeken worden. De piano kwam 7 jaar geleden naar Eindhoven. In de tussentijd moest er ook al een keer een nieuwe komen, na de coronarellen in 2021. Alle 8 de winkels van bakkerij Het Bakkertje uit Helmond blijven voorlopig dicht na een brand. Ook de winkels in Heze, Gelderop en Mierlo. De brand was donderdag bij de hoofdbakkerij en niet in de winkels zelf, maar die kunnen niet meer worden bevoorraad. Bakkerij Het Bakkertje kan nog niet zeggen hoe lang de winkels dicht blijven. De meterkast is zwaar beschadigd en moet vernieuwd worden. Let op als je een huurwoning of kamer krijgt aangeboden, zegt de politie. Oplichters zijn steeds vaker actief op de huurmarkt. In Eindhoven gebeurt het steeds meer. Vaak is een hele aantrekkelijke huurprijs al een teken dat er iets niet klopt. Als er wordt gevraagd om iets te betalen nog voor je kan kijken, moet je er helemaal niet op reageren, zegt de politie. Vaak bestaat het huurhuis niet eens. En in de hal van vliegbasis Eindhoven komt een bijzonder kunstwerk te hangen. Dat wordt gemaakt door Studio Giftig uit Veldhoven. Het werk heeft als thema afscheid nemen, iets wat militairen vaak moeten doen voor ze op uitzending gaan. Omdat het op de militaire vliegbasis komt, is het normaal alleen te zien voor militairen. Maar volgende maand kan iedereen naar het kunstwerk komen kijken. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baarman van de ANWB. De files worden korter in het zuiden. Toch nog enkele trajecten met vertraging. De A2 Utrecht Den Bosch bijvoorbeeld. Tussen Culemborg en Zaltbommel rijdt het langzaam. 10 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Bij de A27 richting Gorkum is een ongeluk gebeurd tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. Dat veroorzaakt nu 10 minuten vertraging door schade aan het wegdek. Ook op de A27 richting Breda is het daardoor druk. Tussen Lexmond en Werkendam betekent dat meer dan een uur vertraging. De A29 tot slot Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp rijdt het langzaam 4 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
3: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
2: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ismaël, dankjewel. Dan de verkeersinformatie krijgen van de ANWB. Geen files in de Brainport. Wel 1 flitser op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens bij 18.0.
1: Youssef Kerboa.
4: Een hele goede avond. De Glow Evening is van start met zometeen I Can Be The Only One van Sera en Jonatus na Age. Dit is Ring My Bell.

I can be the only one who hier bij geloven. Heb je mij gemist? Waarschijnlijk niet, maar ik jou wel. Kan ik je wel zeggen. Ik ben weer terug van weg geweest. Ik heb lekker op vakantie gehad. Even 3 weken weer opladen. En nu vanavond gaan we weer knallen. Want ik heb ook nog een klein cadeautje meegenomen eigenlijk van mijn vakantie. Speciaal voor jou. Dat zijn kaarten voor PSV. Die kun je exclusief tijdens de Glow Evening winnen. Voor 9 uur geef ik die kaarten weg. En het is heel simpel. Hoe je die kaarten gaat winnen, vertel ik je later. Maar ik wil het ook even hebben over Roxy Dekker. Want bij haar ging het tijdens de Ziggo Dome echt helemaal mis. Zo erg dat iemand eigenlijk ontslagen zou moeten worden. Hoe dat zit en wie dat precies is, vertel ik je zo na deze van Criss Cross Amsterdam. Dit is My Oh My.

deze week stond ze 3 keer in de uitverkochte Ziggo Dome. Iedereen was daar enthousiast. Ik zeg je heel eerlijk, ik had daar ook stiekem ook wel bij willen zijn. Vooral eigenlijk om dit mee te maken. Toen dit gebeurde tijdens Anne Fleur vakantie. Voordat ze het wisten, veranderen ze opeens in een chipmunk. Online zegt iedereen dat haar geluidsman meteen ontslagen moet worden. Maar ik zeg je eerlijk, ik kan er juist om lachen. En wie het laatst lacht, lacht het hardst. Want zij gaat gewoon in april lekker in Johan Cruijff Arena staan. Ik heb het over Roxy Dekker. Je hoort haar met Bare Minimum.

Cameron with Carmen. Kingdom 4 hier bij Glow FM. Ik merk dat de Glow FM app helemaal vol stond met vragen van... hoe kan ik die kaarten voor PSV winnen? En is het voor donderdag of zondag? Nou, daar kom je later wel achter. Ik denk dat je het stiekem wel weet. Ik kan je wel één tip geven. Echt waar, sorry. Tegen wie ze spelen is echt gewoon een tongbreker als je het mij vraagt. Zometeen hoor je dan over wie het gaat.

Edward Maya en Serial Love hier bij Glow FM. Krijgt Glow weer van mij. Vannacht liggen minima rond de 16 graden. Morgen kan het in de middag regenen en kan het 23 of 24 graden worden. Maar in de regen is het kouder. Nou, lekker verkoeling voor ons en de plantjes. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Geen file op dit moment in de Brainport, wel één flitser. En dat is op de A67 van Eindhoven richting de Belgische grens bij 18.0. Zometeen komt Avicii aan met The Nights na Stella Lefty. Dit is Abbas.

Malieve en Jonas Blue met Edge of hallo. Edge of Desire hier bij Glovan. Nou, ik hoop dat het zometeen wel beter gaat, want jij bent nu de baas hier bij Glovan. Als je de baas zou zijn, zou je mij waarschijnlijk ontslagen, maar goed, hè, dat terzijde. Elke maandag stel ik je voor aan 2 gloednieuwe tracks aan jou om te bepalen welke je volledig op de radio gaat horen zometeen. Ik heb hier de eentje van Mopi, Just a Little Bit More.

Ja, dat is wel eigenlijk wel heel gek, want deze track maakt opeens een draai van 180 graden. Begint met een gitaar, denk je van oké, ik krijg een beetje Justin Timberlake vibes als je het mij vraagt. Tot de beat opeens met een vieze melodie komt en je hem aan de kant schuift en helemaal overneemt. En je hoort het nu ook op de achtergrond, je gaat er ook meteen een beetje van fronsen. En dat is ook meteen de albumcover geworden van deze track Just A Little Bit More van Maupi. Dan denk je van, nee, Youssef, geeft me toch wel een andere vibe. Dan is deze van Miley Cyrus wat voor je best per se.

Ja, eigenlijk moet ik Miley zeggen. Maar goed, in het refrein zegt ze letterlijk: kinderen willen niet meer dansen. En wat ze daar eigenlijk wil mee zeggen is: leg gewoon een keer je telefoon neer. Ga lekker dansen en geef je over aan de muziek en laat je meeslepen door het moment. En daarbij ga je misschien die vibe ook wel vaker horen, omdat volgende week vrijdag haar nieuw album uitkomt. Maar goed, jij bepaalt. Ga jij voor de nieuwe van Mopi met Just a Little Bit More? Of ga je toch wel een beetje dansen met een Miley op Best Per Se's? Eén adres

Idalië, Ronnie Flex, Frenna met Populair hier op Glow FM. Welke van deze twee wordt het? Wordt het Just a Little Bit van Mopi? Of de nieuwe van Miley, Best Crusades?

Jij kon stemmen via de gratis Glow FM app. Het stroomt best wel vol, moet ik wel eerlijk zeggen. Ik moest echt mijn best doen om eigenlijk alle cijfers goed bij te houden. Maar Noordie zegt, Miley heeft helemaal gelijk. Gewoon lekker dansen, dus Best Crusades voor mij. Ryan die zegt, nee, Maupie en de Sint sloopt meteen de speakers. Kiara die zegt, Miley krijgt van mij ook wel de stem. Sam die zegt, Maupie, alleen die switch al. En Marco die stuurt via de Glowfam ook. Hoi Youssef, ik ga toch voor Miley Cyrus. Best Crusades klinkt veel beter. Nou Marco, 56% van de Glowfam luisteraars zijn het met je eens. En deze hoor je nu bij Glowfam, Miley Cyrus en Best Crusades.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. De soundtrack ook trouwens van Toy Story 5. Heb je hem al gezien eigenlijk? Het is een animatiefilm, I know. En hè, als je die andere Toy Story films niet hebt gezien, denk je waarschijnlijk, ja, dan moet ik ze allemaal gaan bingen. I know, I get it. Maar geloof me, het is best wel een heel emotioneel nummer, vind ik. Of een emotioneel film voor een, ja, tussen aanhalingstekens, kinderanimatiefilm. Geloof me, zelfs ik heb er een traan bij gelaten. Maar ja, ik huil eigenlijk om het minste al, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, ik zeg het je, het is het kijken waard, want er zitten ook wel levenslessen tussen waarvan ik dacht van zo, eigenlijk nooit bij stilgestaan.

0: Een heel goede avond, dit is Glow Evening met zometeen Anto met de enige. Die hoor je na het NOS-journaal van
1: 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
3: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
2: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
4: We hebben judowerte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond, alles fairness en zulke argumenten staan bij ons zeer in vordergrond.
2: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ismaël, dankjewel. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Geen files in de Brainport, wel 1 flitser op de A67 van Eindhoven richting de Belgische grens. Bij 18.0.
1: Youssef Kerboa.
0: Een hele goede avond. Dit is de Glow Evening met zometeen Alicia Keys en Jay-Z. Na Antoon.

Empire State of Mind hier bij Glow FM. Wat denk jij als er op een brievenbus van je buren staat Rita, Kevin en Floef? Denk je, hè? Rita, Kevin, oké, dat zijn mensen die daar wonen. Maar Floef, wie noemt zijn kind in hemelsnaam nou Floef? En toen ging ik beter kijken op de brievenbus van mijn buren en ik zag dat er een pootafdruk achter Floef stond. Dan dacht ik, ah, de hond. Maar ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind dat best wel gek, want hè, je hond woont er natuurlijk ook. Maar waarom zou die dan op de brievenbus moeten staan? Ik beeld me ook meteen in dat die buren dan eigenlijk gewoon net nog een welcome home matje voor hun deur hebben liggen. Maar ja, het ding is, ja, Floef, ja, wat hebben mensen daaraan? Ik vind dat eigenlijk gewoon verspilling van plek op je naamplaatje. Maar ja, goed. Aan de andere kant denk ik, oh ja, zo'n hond die krijgt geen blauwe envelop, geen brief van de bank of geen verjaardagskaart. Al moet ik wel zeggen, dat laatste gebeurt wel vaker de laatste tijd, maar goed. Ik denk wel, als Floef dan een officiële bewoner is, dat hij dan ook de volgende keer gewoon mijn pakketje moet aannemen de volgende keer. Dan hoop ik ook niet dat hij daarin gebeten heeft. Ja, anders mag ik het zomaar opsturen. Of ja, juist.

weet niet of je nog oude spullen thuis hebt liggen die je eigenlijk normaal gezien moet weggooien. Nou, misschien moet je toch wel even de hoorde uithangen. Wacht nog heel even voordat je het weggooit, want voor Prospa was het ook eigenlijk zo. Heel simpel, ze hebben dan eigenlijk gewoon in een oude Soundcloud gecheckt of dat ze nog wat konden gebruiken. En ze moesten 5 jaar terugscrollen om dan een oude baslijn en vocalen terug te vinden die je dan hoorde en die je net hoorde. En de hit van vandaag werd Free Your Mind van Prospa en Clooney. Hoorde hier bij GloFam. En die PSV-kaarten, die zijn wel van jou. Zometeen hoor je hoe dat je ze kunt winnen. Na U2 en Martin Garrix met Fireflies. Na deze Queen. Dit is Sabrina Carpenter en Espresso hier bij GloFam. No.

Martin Garrix en U2 met Fireflies hoorde hier bij GloFam. Ik versprak me daarnet. Ik zei eigenlijk, ik ga PSV-kaarten weggeven. Maar het zijn PSV-kaarten uiteraard. Maak je geen zorgen, ze liggen hier al klaar met jouw naam. Hoe je ze wint, vertel ik je zo.

0: Hardwell en Jay Kreese met Mad World hier bij GloFam. Ja, wel weer van mij. Even kijken. Zo, dan moet ik even erbij pakken. Want morgen gaat het best wel... Nee, wacht. Zo, dit gaat helemaal mis. Sorry, ik krijg... Wat zeg je, Patrick? Patrick is daarna. Wat?
1: Ik dacht dat jij zoveel tegelijkertijd om multitasken, maar...
0: Ja, dat kan ik ook wel, maar als de computer niet even wil meewerken, dan is het ook niet
1: het
0: handig.
1: Het scheelt van de computer. Heb je het ondertussen?
0: Nee, want ik moet heel ver scrollen blijkbaar.
2: Ja, ik wou je helpen, alleen mijn computer doet het ook niet.
0: Ja, kijk, dat bedoel ik dus. En dan maar klagen dat ik mijn werk niet wil. Maar goed, GloFam weer krijgen van mij. Vannacht liggen de minima rond 16 graden. Morgen in de middag kan het regenen. Maar, en wordt het tussen de 23 en de 24 graden. Maar in de regen kan het wel wat koeler aanvoelen. Dus lekker goed voor ons en de plantjes. Verkeersinformatie krijgen van de ANWB. Geen file in de Brainport. Wel één flitser op de A67 van Eindhoven richting de Belgische grens. Bij 18.0. Zometeen komt Meteor en Hannah mee eraan. Na Summer, My Body Isn't Ready.

light van deze week. Ben van Kuringen. Ja, hij zegt het zelf al. Move your body hier bij GloFam. Hey, heb je donderdag wat te doen? Rond, even kijken, 7:15 s'avonds? Tuurlijk niet, hè? Want jij gaat naar PSV. Dan speelt PSV tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. Jij kunt er lekker bij zijn. Gewoon lekker live bij het Philips Stadion hier in Eindhoven. En je hoeft daar maar één ding voor te doen. En dat is de GloFam app downloaden. Want eerst en vooral, hoezo heb je die nog niet? Hè? Je had hem al lang moeten hebben. Maar goed, download hem nu alvast even. Ik geef je een klein beetje voorsprong. En het enige wat je dan moet doen is gewoon PSV met je naam appen naar de studio. PSV en jouw naam appen naar de studio via de GloFam app. En dan kun je kans maken op die kaarten voor PSV tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League.

sommige mensen echt heel zuur worden op dit moment. Want ik ben daar gewoon heel eerlijk over. Ik probeer echt een paar mensen te bellen die dan via de gratis GloFam-app PSV en hun naam hebben doorgestuurd. Maar ze nemen niet op. Ik denk dat ze een beetje bang zijn van mij. Want kijk, het ding is, ik blaf wel, maar ik bijt niet. Maar geloof me, als er nu iemand naar jou belt, als ik jou was, zou ik toch wel opnemen. Want anders ga je dat echt gewoon de rest van de week, misschien maanden horen, dat je gewoon kaarten hebt moeten missen voor PSV deze donderdag. Dus word je gebeld, neem dan zeker op. Of stuur nu via de GloFam-app jouw naam en PSV.

0: Austin en Dasha hoorde je hier bij GloFam. Bij mij in de studio zitten de heren zo meteen voor je klaar.
1: Moet ik me opnieuw gaan voorstellen dit? Want
0: hoezo?
1: Het is toch wel even geleden.
0: Ja, hoe zou dat nu komen?
1: Ja, vakantie.
0: Ja, oké, okay,
1: sommige mensen die hebben gewoon recht op vakantie. En ik vind dat ik daar één van ben.
0: Ja, zeker als je de baas bent, dan kan je het gewoon zelf goedkeuren. Patrick en Ron die nemen het zo meteen over tijdens Patrick in de avond. Maar Patrick, jij gaat even wat van mij overnemen.
1: Ga ik wat van jou overnemen?
0: Ja.
1: Ja,
0: iets heel groots eigenlijk.
1: Ik ben de zender dadelijk op. Ja, iets met Pi.
0: Met Pi, precies.
1: Sorry, ja, ik ben echt jou aan het plagen al de hele tijd dat je in de studio bent. Sorry.
0: Nou, niet alleen in de studio, maar goed. Want wij geven kaarten weg voor PSV. Deze donderdag om 7:15 kan je gewoon bij zijn. Exclusief hier bij GloFam kan je die kaarten winnen. Ze zijn helemaal gratis, hè. En je weet wel,
1: Wij betalen ze, maar,
0: ja, maar ik bedoel,
1: voor jou als
0: voor de winnaar,
1: ja,
0: voor okay. De GloFam-luisteraar is dat wel gratis. Het enige wat je moet doen is de GloFam-app downloaden. Die is ook gratis overigens.
1: Ja, ja, ja,
0: had je al lang op je telefoon moeten hebben.
1: Al lang.
0: Stuur PSV en jouw naam door. Meer moeilijker dan dat is het eigenlijk gewoon niet. En dan kan je misschien zometeen opgebeld worden door yours truly.
1: Ja, zeker. Dan kunnen we mensen gewoon blij maken.
0: Oh. Ja, en kom niet met die mij niet bellen praktijk. Want
1: nee,
0: heeft ook geen zin.
1: Dat is jouw voicemail. Nee, ja, inderdaad, je zei het net al. Als je dan niet opneemt.
0: Mm-hmm.
1: En je ziet dan een gemiste oproep 2.
0: Maar stel je voor, het was een noodgeval.
1: Ja, nou ja, dat. Maar dit is toch ook een noodgeval.
0: Ja, oké, okay, fair. Maar goed, jij gaat die kaarten voor me weggeven?
1: Gaan we gewoon regelen.
0: Oké, okay, dan geef ik ze gewoon aan jou.
2: GloFM. In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glofm.nl.
3: 9:00.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Onder de demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lounsbach.
5: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
4: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
6: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
4: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Patrick in de avond.
1: Toch wel mooi dat het tijdens de regen is, hè? Onderweg muziek van Kygo, maar eerst is dit de verloren frequentie. Live it all!

0: Kygo en For Life hoor je op Glow FM tijdens Patrick in de avond met mij Patrick en normaal gesproken Tom. Maar Tom kon niet, dus ik denk ik hou het lekker simpel. Ik nodig iemand anders uit, namelijk Ron.
1: Ja, hier ben ik. Goedenavond.
0: Hele goede avond, Ron. Ja, dat is wel makkelijk voor mij, hè? Want er zijn nog steeds gewoon 3 letters.
1: Ja, 3 letters, 2 letters verschil. Dus ja. De middelste letter is ook de O, dus dat is perfect, hoor.
0: Nee.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ik heb jou wel al gewaarschuwd wat het leveltje gaat worden, toch?
1: Is dat zo, ja?
0: Ja.
1: Oh.
0: Dat ik zei.
1: Oh, ja. Nee, maar dat komt helemaal goed, joh.
0: Ja, dat zeg jij.
1: Nou ja, ik heb wel het idee dat het goed gaat komen.
0: Dus denk ik de 2e keer dat wij elkaar nu zien in het echt.
1: Ja,
0: we hebben elkaar natuurlijk wel al veel gesproken achter de schermen.
1: Ik heb voor jou een hele mooie sleutel ontvangen.
0: Ja, precies. Ja, je mocht van mij de studio binnen.
1: Ja.
0: En nu gaan we dus ook nog eens gewoon de 2e keer dat we elkaar zien de radio maken samen.
1: Ja.
0: Zit er dan een extra druk nou op, of is dat wel...
1: Ik had niet bedacht dat ik aan deze kant van de tafel zou zitten.
0: Hè?
1: Ja, maar goed. Inmiddels, ja.
0: Ik ben trouwens heel goed in mensen, zeg maar, gewoon meteen in positie houden van... Ja, ja, succes.
1: Het grappige is dus, ik ben eigenlijk normaal degene die een wensen voor het blok zet.
0: Oh ja, dat gaat bij mij heel moeilijk worden, kan ik je vertellen.
1: Oh, maar ik ga het wel proberen.
0: Ja, sterker nog,
1: ja.
0: Ik daag je uit.
1: Oh, je daagt me uit.
0: Ik daag je uit.
1: Oké.
0: Ja.
1: Heb jij een goed weekend gehad, Patrick?
0: Ja, maar wel heel druk.
1: Ah,
0: dat is eigenlijk een beetje altijd de story of my life.
1: Ja,
0: ik, van, ja, ik werk vooral in het weekend.
1: Oh ja.
0: En ik werk door de week.
1: Ja.
0: En het is eigenlijk maar 1 ding wat ik niet doe.
1: Slapen.
0: Precies.
1: Ah, kijk eens.
0: Ja. Ja. En bij jou?
1: Ik heb een druk weekend gehad. Ik zal er daar ook meer over vertellen.
0: Oh.
1: En ik heb ook vandaag iets heel vets gedaan.
0: Oh, nou maak je het wel spannend.
1: Ja, zeker.
0: Hint?
1: Zeker.
0: Een hint?
1: Het heeft 4 wielen.
0: Het heeft 4 wielen. Iets nieuws of
1: iets nieuws?
0: Oh.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik een flauw vermoeden heb. Ik ben benieuwd.
1: Ja, dit is Temple City en Self-Aware of Glow.

0: Dua Lipa en Silk City. Electricity.
1: Bij Glow FM.
0: Ja, is toch wel fijn. Ik denk, de stroom valt uit. Ja,
1: nee. Het werkt allemaal dus.
0: Ja, we zitten niet zonder electricity.
1: Nee.
0: Hey, Ron, jij vertelde net iets. Jij teasde eigenlijk naar mij, want we hebben het helemaal niet over gehad. Maar ik ben steeds benieuwd. Ja. Jij zei net iets met vier wielen, dat jij dit weekend iets hebt gedaan.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Iets nieuws.
1: Ja, klopt.
0: Maar meer heb je mij niet verteld.
1: Nee. Het is altijd leuk om nieuwe dingen aan nieuwe mensen te vertellen.
0: Mag ik een gok doen eerst?
1: Ja, doe hem.
0: Je hebt een nieuwe skelter gekocht.
1: Een skelter?
0: Ja.
1: Nee, dat is het niet.
0: Wel warm?
1: Het is wel wat groter dan een skelter.
0: Ja, maar je zit ook warmer.
1: Ja, en het is elektrisch.
0: Oh, nou, electricity.
1: Ja. Ja, dus dat is wel top. Nee, ik heb vandaag een proefrit gedaan met een nieuwe auto.
0: Oké. Okay.
1: En wat rij jij, elektrisch of benzine?
0: Ik rij nou benzine.
1: Ah, hoe vind je dat?
0: Ja, elektrisch, benzine, ik moet zeggen, ik vind het verschilt. Ligt heel erg een beetje aan. S'avonds vind ik het fijn als het toch dat het geluid maakt.
1: Ja.
0: Want als ik dan. Hey, ik ben natuurlijk ook nog gewoon DJ, dus ik kom dan een clip uit. En dan, dan gaat het allemaal zo makkelijk.
1: Ja,
0: dat is dat soms best gevaarlijk.
1: Ja, dat
0: en dan heb je met een benzine toch nog net wat. Ik weet niet. Dus net, maar goed, jouw voorkeur heeft dus elektrisch.
1: Nou ja, ik rijd nu ook een benzineauto.
0: Ja.
1: En dat bevalt eigenlijk best wel goed. Alleen, die prijzen van tegenwoordig, holy shit.
0: Van tegenwoordig? Je hebt nu niet gezien wat er aankomt zeker, of wel?
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Oké, dat stond vandaag in de krant. We gaan bijna richting de 3 euro.
1: Oh, dan meen je?
0: Ja, olie wordt weer duurder.
1: Oh, shit.
0: Ja.
1: Nou, dan kan je beter naar België rijden, denk ik.
0: Ja, vanaf Eindhoven sowieso een kwartiertje rijden.
1: Ja, een kwartiertje, 20 minuten, dan ben je er wel inderdaad. Ja.
0: Hou wel rekening mee dat heel veel mensen dat nu doen. Dus ga dat niet tijdens de middag.
1: Nee, doe dat gewoon lekker na de show, vooral na 11
0: uur. Ja.
1: Dan kom je mij misschien nog tegen. Maar ik heb vandaag een testrit gemaakt in een Tesla Model I.
0: Goed, ik vond het wel heel leuk om met jou radio samen te maken. Het was echt leuk, die 10 minuten. Ik heb er echt van genoten. Maar als we dan over auto's praten en je begint te denken het woordje Tesla te zeggen, ja, dan zijn we eigenlijk wel klaar.
1: Hoezo?
0: Ik heb helemaal niks met Tesla, sorry.
1: Nee. Hoe kan dat?
0: Ja, die valt voor mij niet onder de categorie auto. Nee.
1: Hoezo?
0: Ja, kijk.
1: Is het sowieso? Elektrische auto's vallen er niet onder?
0: Jawel, zeker wel. Okay. Zeker wel. Maar liever dan met 4 ringen. Maar ik weet niet. Een Tesla, alles kraakt, alles piept. Het is allemaal gewoon net. Het is het net.
1: Viel wel mee.
0: Ja, maar je hebt de Tesla gemaakt. Die hebben ze helemaal vastgelijmd en gekit.
1: Ja, 100%, ja.
0: Ik kan jou vertellen, heel veel verhalen van bekenden van mij, die willen nooit geen Tesla meer.
1: Is dat zo, ja? Dan moeten we daar misschien dan even over hebben.
0: Nou ben ik een heel merk natuurlijk aan het zwart maken. Dat kan natuurlijk. Dus moet ik even zeggen Audi, Porsche. Ja,
1: Porsche was ook mijn voorkeur. Maar daar heb ik geen geld
0: geen
1: voor.
0: Geen Porsche-centjes.
1: Nee, geen Porsche-centjes. Ik heb alleen een Porsche-sleutel langer.
0: Maar, de vraag.
1: Ja.
0: Je hebt de Tesla gemaakt.
1: Ja.
0: Is het een ja of een nee?
1: Nee.
0: Kijk, serieus. Nou, dan gaan we verder met radio.

0: kan er niks aan doen. Altijd als ik dit nummer hoor, dan zie ik... Weet jij waar ik nu naartoe ga, of niet?
1: Nee, ja, ja...
0: Ben je een beetje op social media?
1: Wel een beetje TikTok, maar...
0: Het filmpje dat wie is dat dan ook alweer? Maar dat hij helemaal aan het chillen is op dit nummer.
1: Oh, ja, klopt inderdaad, ja.
0: Was dat George Clooney?
1: Nee. Nee, ik weet niet wie het is, maar...
0: In ieder geval, ik zie het in een club, blauwe lichten. En iedereen deed dat natuurlijk na.
1: Klopt, dan, ja. Is het. Dat
0: en
1: is
0: ik kan het niks aan doen, maar altijd als ik het nummer hoor, dan... Turn the lights off.
1: Turn the lights off, ja. We kunnen hier ook turn the lights off doen. Ik bedoel, er is licht zat buiten van de Heuvelgalerie.
0: Ja, waarvoor denk je dat wij Glow FM heten?
1: Ja, omdat wij licht geven.
0: Zien dat we mensen oplichten nemen.
1: Ik wou hem net maken, inderdaad.
0: Oh. Maar we gaan wel mensen blij maken. Althans, ja, we gaan dadelijk iemand misschien blij maken. Je hebt het opgezocht? Wacht. Ja, wie is het?
1: We hebben Youssef nog steeds in de studio.
0: Ah ja, hier staat ik bij Mien. Ja. Nee, we gaan dadelijk hopelijk iemand blij kunnen maken, ja.
1: Ja, we gaan dadelijk even bellen in de show. En we gaan kaarten weggeven voor...
0: Ja, wij gaan het voor PSV doen. Youssef die wou ze eigenlijk voor PSV weggeven.
1: PSV. Oh, wow. PSV.
2: Ja, international.
0: International. Come on, PSV.
1: Come on, PSV.
0: Ja, vooruit. Dan kom je er mee weg.
2: Sport Unity.
1: Lekker bezig, Youssef.
0: Oh, smakelijk trouwens met je ijsje.
1: Ja. Fijn dat je ook voor ons haalt.
0: Ja, vond ik heel lief.
1: Ja.
0: Nee, ja.

0: Like a G6.
1: Ja, weet je wat dat betekent, Tom?
2: Ron?
1: Kijk, zie je? Dit is
2: potverdikkie.
1: Ja, dat is echt
2: ik heb dan een heel ander gezicht dan.
1: Ja, er zit een scherm nog voor en er staat heel veel dingen op wat ik niet kan zeggen nu. Maar,
2: je had niet geslapen, geloof ik, hè?
1: Nee. Merk je het nou?
2: Ja, beetje. Ik heb al een weerbericht voor je klaarstaan, want het blijft vanavond bewolkt, maar droog in Eindhoven. Vannacht koelt het af tot een graadje of 16 en is de wind zwak. Windkracht 2 ongeveer. Morgenochtend begint de dag bewolkt en loopt de temperatuur op tot ongeveer 20 graden in de middag.
1: Het was een vliegtuig trouwens.
2: Ja, precies. Voor de mensen die mee zitten te luisteren, die geen idee hebben. Ik ook niet hoor. Dus,
1: nee, maar dat heb ik ook wel eens last van.
2: Ja, precies. Hey, het is best wel druk op de weg als in afsluitingen. A67, knooppunt Leenderheide, Panningen is dicht. Gelderop afslag Gelderop is dicht. Gelderop afrit Liesel is dicht. Knooppunt Leenderheide, afrit Panningen aan de andere kant is ook dicht.
1: Vraagje bij de Heuvelgalerij was ook bijna dicht.
2: Ja, want er was een paal uitgereden.
1: Dan heeft iemand aan de paal lopen hangen daar boven. Allemaal afsluitingen.
2: Ja, zeker. Let even op als je op de A67 rijdt. Afrit Panningen is nog steeds dicht daar zo.
1: Komt een auto met pannen.
2: Ja, precies. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar zijn ze ook met de weg bezig. A73 Nijmegen Maasbracht zijn ze ook bezig. Dus, en er staat nog een flitser bij Veldhoven.
1: Bij de McDonald's, dan weet iedereen het.
2: Ja, zeker. Inderdaad, ja. Ja, letterlijk.
1: Zeker wel waar.
2: Ja, inderdaad.
3: Glow FM. Met het ritme van de Brainport.
2: Zo, dat was erg enthousiast.

0: Feels van Calvin Harris.
1: Ja, maar hoe voel je je nou echt?
0: Ja, ik voel me goed, maar ik volg niet helemaal wat jullie, waar jullie het allemaal over hebben.
1: Nee, hier achter de schermen, Yusuf is, Jolijn is, we zijn hier zeg maar over dingen aan het...
2: Oh. Hoi.
0: Hey.
1: Ja, dat is een beetje het ding. Het gaat al de hele tijd nergens over hier. En dan, als ik zeg nergens...
0: Ja.
2: Dan is het ook echt nergens.
1: Waar ging het over?
2: Gevlochten balhaar. Ja.
1: Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat ik hier al de hele tijd denk van, wat? En dan wil ze het opzoeken en dan zien we foto's... en nu zien die gevlochten dingen eruit als die aardappel, die stokjes. Met
0: Ik weet wat je bedoelt inderdaad.
1: Ja, dus,
3: spiraal,
1: ja. Ja, die spiraal. Dus het gaat echt van...
0: Dingen. Oh, op de kermis.
1: Ja, op de kermis, in de Efteling, overal.
0: Ja.
2: Die zijn wel kapot lekker, dan kun je je eigen kruiden kiezen.
1: Nou, ik zal je vertellen.
0: Ik heb er dus nog nooit op.
1: Ik heb ze thuis liggen.
0: Serieus?
1: Ja, want je kan ze dus gewoon halen bij de Lidl.
0: Meen je?
1: Ja.
0: Bij de Lidl?
1: Bij de Lidl, ik ben een keer binnen geweest.
3: Ik dacht dat je zo'n kraampje had.
1: Ja, dat zie jij mij dan.
0: Een kraampje in de achtertuin.
1: Als er iets is wat ik niet in mijn leven kan, is het denk ik met eten werken.
0: Een kraampje in de achtertuin, vrouwtje erbij. Ja. Hey, top hoor.
1: Ja, nee, zeker. Maar nee, ja, dat dit moet je een keer proberen.
0: Ja, wat is jouw favoriete kruid dan?
2: Buskruid. Ontploffingen, iets met nee. Ik denk paprika, een beetje chili pepper, zo, maar gewoon een beetje spice in zitten.
0: Spice?
2: Ja.
0: Dat is niet mijn favoriet.
1: Nee, mij ook niet.
0: Doe mij maar gewoon cheese and onion of bolognese.
1: Bolognese.
0: Dat is heel Brabants, ik weet het, ja. Hoe zeg je dat dan?
1: Ja, welkom bolognese. Bij de lokale zender.
0: Bolognese. Bolognese. Dat klinkt een beetje als bolognese.
1: Ja,
0: Oh, lekker man.
1: Familierecept.
0: Ja, inderdaad, ja. Oh, bolle Jos. Nou, laten we het daar maar vooral niet over hebben. Ja.
1: Maar het gaat dus niet alleen buiten de uitzending om niks. Het gaat ook op zender nu.
0: Ja, mooi is dat.
1: Maar dadelijk zullen we dadelijk afspreken. We gaan iemand blij maken.
0: Ja, we gaan iemand blij maken.
1: PSV.
0: PSV of zoiets,
1: PSV, zoiets, ja.

0: Talk to you of talk to me?
1: Talk to me.
0: Oh, talk to you.
1: Are you talking to me?
0: Are you talking to you? Ja, ik bleef het echt wel een lekker nummertje vinden. Dit is, zelfs in de club werkt het nummer gewoon.
1: Is dat zo, ja?
0: Gewoon
1: ja,
0: op primetime.
1: Ja, jij doet plaatjes draaien, geloof ik, hè?
0: Ja, jij ook.
1: Ja, nu wel op dit moment. Maar jij doet het echt live voor de mensen op de
0: dansvloer. Ja, je hebt radio-dj, jock en je hebt de core-dj.
1: Ik weet niet of dat je hier iets over wil zeggen. Maar...
0: Ja, nee. Ja, dat is geen geheim, hoor. Oh. Nee, inderdaad, dj, ja, door binnen- en buitenland.
1: En neem even mee naar de club.
0: Nou, dan gaan we even naar de club toe. Op een maandag moet kunnen.
1: Nee, maar als in, wat zijn de platen die op dit moment echt die doen?
0: Ja, dit ga je niet geloven. En als je dan zegt club...
1: Ja.
0: Dan denk je natuurlijk aan clubtunes.
1: Ja.
0: Weet je welke in de club ook gewoon goed werkt?
1: Nou?
0: Een Rutger van Barneveld.
1: Oh, Rutger van Barneveld.
0: Ja, dit is geen grap.
1: Ik hoorde net iets dat jij fan was van iemand. Dus ik... Dit is toch jouw favoriet, hoor?
0: Oh. Waar ik nooit genoeg van ben. Weet je wel, dit is dus wel heel knap, hè? René Laplan. Ja, als je hem niet kent, zoek het alsjeblieft vooral op. En doe dit vooral op TikTok. Dat is heel leuk, want dan gaat heel je algoritme naar de René. Heel je algoritme wordt ge... Yeah,
1: ja,
0: René,
1: ja, ja.
0: LaBlanc. Maar mijn vrouw kende die dus ook niet.
1: Oh.
0: En je hebt dus het tv-programma. Ik geloof in mij.
1: Oh ja.
0: Heb jij het zelf ooit gezien?
1: Ik heb het zelf gezien, ja. Met al die Nederlandse zangers, toch?
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja, en ik zeg zo, ja, ik moet dit gewoon een keer kijken. Ik heb alleen maar fragmentjes gezien natuurlijk.
1: Ja.
0: Wij zijn nu bij aflevering 2.
1: Oh ja.
0: En nou krijgt mijn vrouw dus op TikTok ook.
1: Oh my god, serieus?
0: Ja.
1: Oh shit.
0: Ja, dit is wel heel grappig, ja. Als je dus niet kent, zoek het alsjeblieft op.
1: Ja, maar er zit dus Rutger van Barneveld zit erin.
0: Ja, 6 jaar geleden is dat wel.
1: Ja,
0: dat
1: is al wel lang geleden, inderdaad.
0: En het mooie is, dan gaat hij naar zijn opa en oma en die zeggen dan, ja, ik denk niet dat hij gaat doorbreken. Ik denk het niet. Nee, maar het is leuk dat hij liedjes zingt.
1: Ja?
0: En kijk,
1: ja.
0: Nou, 6 jaar later, dat heeft hij toch een zomerhit.
1: Hij heeft het wel goed voor elkaar, inderdaad.
0: Ja, hij strijdt samen. Ik weet nog niet wie echt de zomerhit heeft gehad. Was het dan Rutger of was het
1: Cheerio? Ja, ik vind
0: het. En er is er nog eentje. En dus die zonnebank. Nee, oh. Zonnebank, ja.
1: Zonnebank? Nee, die zonnebank, daar
0: ja,
1: vind
0: ik
1: niks.
0: Het, ik ook niet. Maar
1: ik heb dan liever de Tapster uit Tijuana.
0: Oh, nee, dat vind ik dan ook weer niks.
1: Nee?
0: Nee, dan heb ik toch liever...
1: Deze.
0: Gewoon, ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, dit is niet zoveel, denk ik.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, ja, ik denk dat het nog steeds gewoon 50-50 is. René, of niet René, Justin de Wild en...
1: Ja, ze hebben het allebei wel goed gedaan deze zomer, hoor.
0: Nou ja, ik denk in ieder geval dat ze alle twee nu wel Duma Stemmer wel heel blij zijn.
1: Zeker. Ja,

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
3: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit. Dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
2: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Patrick in de avond.
4: Ja, hou je nog een beetje vol met mij, Ron?
5: Oh, zeker.
4: Ja, nog een uurtje.
5: Ja,
4: een
5: uurtje gaat snel, man.
4: Ik ben benieuwd of je dit uur ook nog volhoudt.
5: Ja,
4: komt
5: goed, komt goed.

0: Satelliet hebben zitten kijken, joh.
1: Zo, inderdaad, ja. Hey, net was in het nieuws. We zaten even mee te luisteren met het nieuws.
2: Ja, het is ook wel een dingetje. Ja, geweest, maar nog steeds natuurlijk. Want mensen merken het nog steeds.
1: Zeker.
2: Iets met heel veel vervelende mailtjes, telefoontjes dat je krijgt. Sinds een bepaalde datum. Ja. Toen er een hele grote hack was. Er waren 6 miljoen gegevens van het mooie bedrijf.
1: 6 miljoen, ja?
2: Ja, het was 6 miljoen, toch? 6 miljoen slachtoffers. Meer? Ja, 6 miljoen.
1: Oh, 6 miljoen. Oké. Okay. Ja, ja, okay. Ja, ik zat er zelf ook bij, dus...
2: Ja, nou ja, jij was dus een van die 6 miljoen. 6 miljoen? Voor eerst, dat je dan toch...
1: Nee.
2: Maar de Odido-hack.
1: Ja, en ik ben even gaan zoeken op internet en ik heb het fragment gevonden.
2: Ja, want dat is vandaag dus bij Opsporing verzocht.
1: Ja.
2: En de stem is dus van de hacker.
1: Ja, laten we even luisteren met z'n allen.
3: Ik spreek met de ICT-dashboard Dido. Ik bel vandaag nog een zeker die nog open staat bij jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden. Ik kan dat nu niet precies zien, maar wat we moeten doen is dan eigenlijk via een interne service link. En dan gaat het automatisch allemaal dicht. Oh. 1 seconde.
1: Zo is gewoon een gesprek van 3 minuten, hè?
3: Ja, dat is dus het probleem. Dus
2: ja, dat is
3: via
2: dus
3: een interne service link kan ik dan alles gelijk sluiten. Maar wat we moeten doen is wel, even kijken, dat duurt 15 seconden en zijn alle problemen wel gelijk weg.
2: Hij heeft wel een accent, hè?
1: Ja, wel ja. Ik wou het net zeggen.
2: Het werd wel uitgezocht of het AI was, maar het is wel echt een Nederlandse stem.
1: Ja, maar ik kan hem ook niet echt linken aan een regio, jij wel?
2: Nee, ik hoor dat hij een beetje struikelt, maar het is wel, ja. Maar dit is dan, hij heeft daar gewerkt en...
1: Nou ja, mijn theorie was vooral dat hij waarschijnlijk bij de concurrent heeft gewerkt. Of bij, bij de rode vrienden, hè, die dan ook 4 en 5G de lucht insturen.
2: Ja, wat ook gewoon een scheidverbinding de laatste tijd is.
1: Ja,
2: dankjewel,
1: okay.
2: Vodafone.
1: Ja, oh, Vodafone, oké.
2: Okay, ja.
1: En dat hij daarom waarschijnlijk weet hoe het op die manier werkt intern.
2: Ja, hij heeft er in ieder geval wel verstand van. Ja. Hij werkt in de IT.
1: Ja, sowieso.
2: Maar de vraag is... Wat heeft hem zo boos gemaakt op Odido?
1: Ja, we hadden het er net toevallig over. Jij zei tegen mij, of ik zei tegen jou dat jij mij de sleutel had overhandigd.
2: Ja.
1: Ik wou jou eigenlijk een service link daarvoor sturen, maar...
2: Ja, dat toch maar niet gedaan.
1: Nee, toch maar niet gedaan, inderdaad.
2: Het zou echt grappig zijn als die stem dan nou op jou had geleken. Zo,
1: nee, ja. Nee, daar klink ik niet goed genoeg voor, hoor. Nee, zeker niet. Zeker niet.
2: Nee.
1: Hey, we hadden het net over onze buurlanden.
2: Ja.
1: En ik dacht, we hebben one free choice, had jij mij van de week verteld.
2: Oh ja.
1: Dus
2: ja.
1: Ik dacht, we gaan even deze draaien.
2: Oh, wel een hele goede keus.
1: Ja, toch?
2: Ja, dit is een goede keus.
1: Ja, maar ook omdat we het over de buurlanden hadden.
2: Dan Sakadoodle.
1: Ja, onder andere.
2: Kijk, we hebben zin in de zomer nu, het is er niet eens klaar.
4: Oh.

0: Zo, je gaat in één keer staan.
1: Ja, ik ga staan, maar die microfoon staat ook in één keer wel heel hoog, hè?
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Oh. En dit vind ik wel weer leuk, hoor.
0: Ja, ik hoorde net
1: muziek,
0: iets.
1: Muziek uit de buurt.
0: Ja, uit Valkenswaard begreep ik.
1: Vriend van de show, vriend van de zender. Niels van Zandt hoor je nu met Everywhere I Go op
0: Klo.

0: Bob Sinclair en Fireball.
1: Ja, zo maken ze die niet meer.
0: Nee.
1: De videoclips.
0: Nee, klopt inderdaad. We zaten net te kijken met witte t-shirtjes.
1: Ja, we hebben hier vandaan achter in
0: ja,
1: de studio.
0: Vet, hè?
1: Ja, de schermen, daar spelen dan ja, daar zien we dan zeg maar stukjes uit de videoclip en zo. En dan denk je weer, oh ja, ja, dat waren wel de goede videoclips van vroeger. Je had ook Eric Prydz, die had ook altijd wel een leuke met Call on Me.
0: En Benny Benassi.
1: Benny Benassi, Satisfaction natuurlijk.
0: Zeker.
1: En
0: ook van Jennifer Lopez.
1: Ja.
0: In de car wash, geloof ik.
1: Ja, Christina Aguilera had ook
0: al. Oh ja, dat zei trouwens. Ja. Die altijd door elkaar.
1: Ja, ja, we hadden het er net over.
0: Ja.
1: Ik haal altijd Anton en Fleming door elkaar. Jij zegt, ja, ik ook.
0: Letterlijk, letterlijk.
1: En de Sugar Babes en Pussycat Dolls ook altijd op een of andere manier.
0: Ja, nou ja, goed. Daar kan je niks aan doen.
1: En Abba waai ik altijd om.
0: Over warm weer gesproken. Hè. Het blijft vanavond bewolkt, maar droog in Eindhoven. Vannacht koelt het af naar een graadje of 16 en is de wind zwak. Windkracht 2 ongeveer. Morgenochtend begint de dag bewolkt en loopt de temperatuur op tot ongeveer 20 graden in de middag.
1: Oh.
0: Ja, lekker.
1: Ja, dus niet te warm, niet te koud.
0: Nee, dat is
1: zeg maar perfect.
0: Dat is perfect inderdaad, ja. En ja, er zijn nog steeds snelwegen dicht. A67 richting Venlo is dicht. Let even op bij de A58 Tilburg-Reeshof is dicht. En daar is het wel ongeveer. En jouw favoriete flitser.
1: Ja, en de flitser bij de McDonald's in Veldhoven. Ja,
0: ik had net de hectometerpaal erbij.
1: Ja, bij de McDonald's. En er staat er nog eentje op bij de Heugse straat. Bij de Washing 7.
0: En ik kwam net vanuit Helmond gereden.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is sowieso altijd veel camerabewaking.
1: Ja.
0: Maar
1: er staan er ook heel veel.
0: Klopt. Net na het benzinestation richting de Berenkal staat er ook eentje.
1: Ja.
0: Dus let daar even op, zou ik zeggen.
1: Of in ieder geval lachen.
0: Ja, je moet dus blijven lachen hier op Glow. En dit is Jonas Blue en Edson.

0: Another Drink, Marshmallow, hier bij Glow FM.
1: Lekker, watertje.
0: Watertje, ja. We kunnen wel even pakken, denk ik. Oh, dikke beat.
1: Ik denk, je vraagt of ik wat te drinken moet.
0: Ik zit even jouw mapje door te bladeren.
1: Kijk, we hebben zeg maar Jolijn in de studio. En Jolijn is vrij nieuw nog hier.
0: Net zoals ik.
1: En die snapt nog steeds niet, als de lampjes van de microfoon aanstaan, dat we dan wel live zijn.
2: Jawel, ik snap het heel goed, maar...
1: Oh, jij hebt er gewoon schijt aan.
2: Nee.
0: Zo, dat is in één keer heel hard. Zo, doei.
2: Godverdikke me. Nee, er zijn zoveel prikkels hier, zeg maar.
1: Ja, ik snap.
2: Voor beeldvorming, zeg maar.
1: Ja, maar zij hoort het niet wat je nu doet.
0: Oh ja, tuurlijk. Ze heeft geen koptelefoon op. Dus. Hey, zometeen de flashback track. Hier bij Glow natuurlijk.
1: Kijk dan, dat kan toch niet? Je laat haar nou helemaal gewoon...
2: Ik ga.
0: Nee?
1: Ja.
0: Oh.
1: Jullie wouden samen een programma ooit doen?
0: Geen idee. Als jij daar ooit mee komt.
1: Ja. Nee. Prikkels dus.
0: Ja, prikkels. We gaan zo meteen de flashback track doen.
1: Flashback track, dat was de eerste keer dat jij de flashback track met mij doet.
0: Ja, met jou samen wel.
1: Ja. Maar de voorkeur had jij natuurlijk niet dat kastje bij wat ik nu bij heb.
0: Ja, om te grabbelen bedoel je?
1: Ja. Het oude systeem, maar het draait nog op Windows XP. Dus het is heel ouderwets.
0: Is dat die ventilator die ik heel de tijd had?
1: Ja, hij is ook al 10 minuten bezig mee opstarten.
0: Okay.
1: Ja, met inloggen eigenlijk. Maar ik ga jou de eer geven om op de knop te drukken.
0: Oh, dat is
1: en
0: goed.
1: Wat het allemaal inhoudt, vertel ik ook zo meteen.
0: Oké, super. We zijn de Chainsmokers en Wow. Who do we love hier op...

0: plaats afgelopen.
1: Dus dan moet je in één keer gaan praten. Dat is wel handig op zich, toch?
2: Dus zit ik net te vertellen hoe het werkt als de microfoon aanstaat. En jij lachen. En wat doe jij? Jij laat het gewoon stil. Ik ga dit melden.
1: Ja,
2: ik vind het schandalig.
1: Ja, af en toe ben je afgeleid, hè? Is eigenlijk niet professioneel, toch?
2: Maakt niks uit. Ik was ondertussen ook nog bezig om even een kastje aan te sluiten. Want de flashback track.
1: Wacht, je drukt
2: al op de knop.
1: Ja, sorry, dat is de verkeerde knop. Ik moet deze knop hebben.
2: Wacht even, dan moet ik hem weer opnieuw aansluiten.
1: Even opnieuw opstarten.
2: Maakt niks uit. Zo. Oké, heel simpel. Ik heb een kastje, die knop voor jou, die je al in hebt gedrukt. Even mee wachten.
1: Ja, ik doe nog niks.
2: Nee, ik ga het even uitleggen hoe het werkt. Het is heel simpel. Wij kunnen nooit de keuze maken. We hebben dan een oude plaatje, maar wij kunnen nooit de keuze maken welke we dan willen draaien. Wij vinden het altijd leuk om een oud nummertje te hebben. Dus een nummertje waar je vroeger los op ging en dan moet je denken. En dan scroll ik even doorheen. Een Paul Elstak staat er ook in. Een Christina Aguilera staat er ook in, maar ook een Snoop Dogg.
1: Ja. Alles staat van Snoop Dogg?
2: Drop It Like It's Hot.
1: Oh ja.
2: Die zie ik voorbij komen. Ja. Maar ja, kijk,
1: we hebben nog een free choice deze dag, toch?
2: Kijk, dat is dus het probleem.
1: Oh.
2: Dan kom ik er nooit uit van, ja, welke willen we dan? Dus toen dacht ik ga iets leuks doen. Dit was voor de Spotify shuffle dingen.
1: Okay.
2: Ik heb het gewoon aangehouden, alles in het systeem gemikkerd, hartstikke idee.
1: Ja.
2: En dan druk je op een knop en dan gaat de computer het voor ons uitzoeken. En dat wordt dan de flashback track.
1: Ah, super. En is die computer inmiddels die Windows XP-bak opgestart?
2: Ja, als jij niet verkeerd meer drukt op die knop, hij staat nu voor je klaar. Als jij nou op de knop drukt, dus dan gaan we tellen. Dus even wachten. Wachten.
1: Ja,
2: ik tel. Oké. Ja, ben je klaar voor?
1: Ja.
2: 3, 2, 1. Kijk, nou gaat de computer zoeken. En dan hebben we hem gevonden.
1: Ja.
2: Dit is hem.
1: Oh, moet ik gelijk doorstaan?
2: Ja, dit is meteen speeltje. Kijk, zie je?
1: Ja, zo gaat dat hier. Ik moet daar even aan wennen. Gaat zo snel.
2: Dit is dan de flashback track van deze week. Christina, Milan en

0: Ja, dit was jouw eerste keer maandagavond bij mij.
1: Ja, in de show.
0: Ja.
1: Ja, leuk man.
0: Ik ga nu gewoon echt de vraag meteen stellen.
1: Ja, ik ga daar ook een vraag aan jou stellen.
0: Oké. Voor herhaling vatbaar of zeg je van oké, dit is mij echt too much op een maandag?
1: Zeker voor herhaling vatbaar.
0: Oké.
1: Even de vraag andersom stellen.
0: Ja?
1: Is het voor herhaling vatbaar?
0: Ja, was gezellig toch?
1: Ja, 100% toch?
0: Ja, er gebeurt zoveel. Ja. Maar ook buiten de studio.
1: De studio, er gebeurt niet zoveel. Maar in de studio is het wel echt...
0: Eén en al gezelligheid. En dat zeker op de maandag, na het weekend.
1: Ja, zeker. Nagaan. Zeker.
0: Week is begonnen.
1: Lekker.
0: Ja.
1: En
0: houdoe.
1: Ja, houdoe. We gaan deze plaats starten. Want dit is echt een Glo FM klapper, vind ik.
0: Ja, is dit een beetje jouw favoriete?
1: Ja, ik vind dit wel echt een hele toffe plaats, ja.
0: Nou ja, dan aan jou de eer om hem aan te kondigen.
1: Ja, let's show, in your eyes. Hier op Glo FM.
0: En wij zeggen dan echt als laatste altijd wel
1: tot morgen.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glofm.nl.
1: 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als die gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van een telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Ze zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

FM.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer? In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl. 1 uur.
1: Jurjen Boekhuis met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.